steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen na de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico's stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne en aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning op Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft een administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte 165 miljard dollar. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radio nieuws.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leenen was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leenen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is de slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Kinderraad wil met kletsbankjes meer verbinding in de stad en ontwerpvergunning datacentrum Oosteinderweg ter inzage. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amstelveense Kinderraad heeft woensdag 1 juli twee zelfontworpen kletsbankjes geopend bij het raadhuis. Wethouders Shara en Raad verrichten de onthulling. De bankjes zijn samen met kunstenaar Medi ontworpen tijdens een workshop over de verbindende kracht van kunst. Ze bevatten uitnodigende teksten in verschillende talen om spontane gesprekken tussen inwoners te stimuleren. Kinderburgemeester Levy benadrukte het belang van ontmoetingen in de openbare ruimte. De duurzame kunstbankjes zijn gerealiseerd met ondersteuning van de gemeentelijke afdeling Kunst en Cultuur en moeten bijdragen aan een inclusieve en levendige stad. En de ontwerpvergunning voor de bouw van een datacentrum aan de Oosteinderweg in Aalsmeer ligt tot en met 13 augustus ter inzage. Omdat een groot deel van deze periode in de zomervakantie valt, vraagt het college extra aandacht voor de inzagetermijn. De stukken zijn online en bij het raadhuis in te zien. Eerder zorgden de plannen voor veel discussie tijdens een informatieavond. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken een zienswijze indienen. Daarna verwerkt het college de reacties en beslist de gemeenteraad over een verklaring van geen bezwaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Ook in het Brabantse Leenen was er vannacht rond 1:00 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1.5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewonersgroep Drechtje maakt zich zorgen over onderhoud openbare ruimte Duivendrecht en 5 jaar buurtcamping Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Bewonersgroep Drechtje, onderdeel van de vereniging Vrienden van Duivendrecht, uit zorg over de staat van het openbaar groen en het onderhoud van de openbare ruimte in het dorp. Naast problemen met overhangend groen en verzakkingen ontvangt de groep ook meldingen van bewoners over rondzwervend vuil en achterstallig onderhoud op verschillende plekken. Volgens Drechtje zorgen overhangende takken en overwoekerende struiken op meer locaties voor hinder en mogelijk onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. Drechtje roept de gemeente Ouder Amstel op om op korte termijn maatregelen te nemen, zodat de openbare ruimte weer veilig en verzorgd toegankelijk wordt. Wat 5 jaar geleden begon als een buurtinitiatief is uitgegroeid tot een vaste zomerse traditie in Duivendrecht. Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juli verandert het Vensterpark voor de 5e keer in een tijdelijke camping waar buurtbewoners 3 dagen samen vakantie vieren. De buurtcamping is onderdeel van het landelijk initiatief waarbij parken tijdelijk veranderen in campings voor bewoners uit de eigen buurt. Ondertussen is dit concept uitgegroeid tot een terugkerend evenement wat door vrijwilligers wordt georganiseerd. 5 jaar dus, een jubileum om te vieren. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leenen was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leenen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: VVD stelt vragen over rouwbegeleiding op Amstelveense scholen. En COA houdt voet bij stuk. Streep door AZC Amstelveen-Zuid. Mijn naam is Hans van der Heijden. De VVD in Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de begeleiding van leerlingen die te maken krijgen met het overlijden van een dierbare. Aanleiding is een bericht waaruit blijkt dat veel scholen moeite hebben met passende rouwbegeleiding. Raadsleden Ima Stokvis en Annette Heuer willen weten welke ondersteuning scholen momenteel krijgen en of extra scholing of begeleiding nodig is. Volgens de VVD kan structurele aandacht voor rouw bijdragen aan betere ondersteuning van leerlingen en het risico op vastlopen of schooluitval verkleinen. En het plan voor een asielzoekerscentrum op bedrijventerrein Amstelveen-Zuid lijkt definitief van de baan. Hoewel de gemeente de technische bezwaren van het COA blijft bestrijden, bevestigde het COA op 22 juni niet terug te komen op het besluit. Het COA reageert nog schriftelijk op de gemeentelijke onderbouwing. Amstelveen heeft daarnaast het ministerie van Asiel en Migratie om overleg gevraagd. Door het wegvallen van de locatie moet de gemeente op zoek naar een alternatief. Ook is afgesproken dat het aantal Dublin-claimanten aan de professor Kees Omlaan voorlopig niet worden uitgebreid. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 1,5 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van 9:30.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Ook in het Brabantse Leenen was er vannacht rond 1:00 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1.5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zomer aanbiedt tijd afvalinzameling Ouderkerk en zomervakantie basisscholen Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 30 september gelden er aangepaste aanbiedtijden voor afvalinzameling door inzamelaar Cyclus. Inwoners moeten hun mini-container voor groente, fruit en tuinafval en in het buitengebied ook voor restafval uiterlijk om 6:30 's morgens op de aanbiedplaats zetten. De container mag de avond ervoor na zonsondergang worden aangeboden en moet op de inzameldag voor 9:00 s'avonds weer van straat gehaald zijn. Dit alles heeft te maken met het hitteprotocol. Dit weekend is de zomervakantie voor de basisscholen Duivendrecht gestart. Op maandag 16 augustus worden de leerlingen van de A. Bekeman school en de Grote Beer weer verwacht in het Zonnehofgebied. Dat geldt uiteraard niet voor de meeste leerlingen van groep 8 die na de vakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, zoals de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en het Spinoza Lyceum en andere middelbare scholen. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl, OOFY.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leenen was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leenen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Burgemeester Poppens neemt historische roman van Amstelveense auteur in ontvangst. En Bruno Mars bewijst in de arena dat hij een muzikale alleskunner is. Mijn naam is Hans van der Heijden. Burgemeester Tjapko Poppens heeft donderdag 2 juli een exemplaar ontvangen van Zula, de historische roman van de Amstelveense auteur Esther Terwij. Het boek, dat eind mei verscheen, is gebaseerd op het waargebeurde levensverhaal van haar biologische moeder tijdens de Eritrese onafhankelijkheidsoorlog. Terwij werkte sinds 2021 aan de roman na uitgebreid onderzoek en gesprekken met familie. Poppens sprak zijn waardering uit voor het boek dat thema's als vrijheid, identiteit en veerkracht behandelt. Zula is verkrijgbaar bij lokale en landelijke boekhandels en verschijnt ook in Nederlandse bibliotheken. En Bruno Mars heeft donderdag zijn eerste van 4 concerten in de Johan Cruijff Arena geopend met een energieke show van ruim 2 uur. Na de ballad Risk It All volgde een optreden met bijna 30 nummers, waaronder veel songs van zijn nieuwe album The Romantic. De zanger verwees naar zijn Puerto Ricaanse roots met Latin-muziek, een lowrider en congas, terwijl zijn liefde voor 70s soul centraal bleef staan. Anderson .Paak verscheen als DJ Pee-wee en later tijdens het Silk Sonic gedeelte. Hoogtepunten waren Leave the Door Open en een uitbundige uitvoering van Uptown Funk. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Gisteravond is de viering van het 250 jaar het bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 1:00 een steekincident waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Stadsfonds wil samenwerking tussen winkelgebieden verder versterken. En Isabel Heatley wint kunstprijs van de Raad 2026. Mijn naam is Martin Rodenburg. Ondernemers, bestuurders en centrummanagers uit 10 Amstelveense winkelgebieden en bedrijvensinvesteringszones zijn dinsdag 30 juni bijeengekomen om te praten over de toekomst van de winkelgebieden. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Stadsfonds Amstelveen, bij het MBO-college Amstelland stonden samenwerking, kennisdeling en meerjarige investeringen centraal. De aanwezigen spraken de wensen uit om vaker samen te werken en kennis uit te wisselen, waardoor ondernemers zich kunnen versterken. Het samenwerken van ondernemers kan voor grotere gezamenlijke ambitie zorgen. Dit alles zorgt voor een sterk en toekomstbestendig Amstelveen. De kunstprijs van de Raad 2026 is toegekend aan kunstenaar Isabel Heatley. Zij ontvangt de prijs voor haar afstudeerwerk The Unwinded Body. De winnaar werd op 1 juli bekendgemaakt na een bezoek aan de graduation show van Gerrit Rietveld Academie. Het niveau van de inzendingen lag erg hoog, waardoor de keuze erg moeilijk was. De jury koos uiteindelijk voor Heatley vanwege de kracht van haar artistieke visie, de overtuigende presentatie van haar werk en haar ambitie om verbindingen te leggen tussen kunst en samenleving. De kunstprijs van de Raad wordt dit jaar voor de 4e keer uitgereikt en biedt een veelbelovende kunstenaar de mogelijkheid om zich vanuit Amstelveen verder te ontwikkelen. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen twee doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is afgesloten voor verkeer. Op de weg liggen brokstukken en de weg blijft voorlopig dicht vanwege politieonderzoek. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Ondanks de inzet van ongeveer 500 brandweerlieden verloopt de blussen moeizaam. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk toegankelijk. Ook in Spanje en Portugal zijn er bosbranden. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden lokale autoriteiten. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Kinderraad wil met kletsbankjes meer verbinding in de stad en ontwerpvergunning datacentrum Oost-Enderweg ter inzage. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amstelveense Kinderraad heeft woensdag 1 juli twee zelfontworpen kletsbankjes geopend bij het raadhuis. Wethouders Shara en Raad verrichten de onthulling. De bankjes zijn samen met kunstenaar Medi ontworpen tijdens een workshop over de verbindende kracht van kunst. Ze bevatten uitnodigende teksten in verschillende talen om spontane gesprekken tussen inwoners te stimuleren. Kinderburgemeester Levy benadrukte het belang van ontmoetingen in de openbare ruimte. De duurzame kunstbankjes zijn gerealiseerd met ondersteuning van de gemeentelijke afdeling Kunst en Cultuur en moeten bijdragen aan een inclusieve en levendige stad. En de ontwerpvergunning voor de bouw van een datacentrum aan de Oosteinderweg in Aalsmeer ligt tot en met 13 augustus ter inzage. Omdat een groot deel van deze periode in de zomervakantie valt, vraagt het college extra aandacht voor de inzagetermijn. De stukken zijn online en bij het raadhuis in te zien. Eerder zorgden de plannen voor veel discussie tijdens een informatieavond. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken een zienswijze indienen. Daarna verwerkt het college de reacties en beslist de gemeenteraad over een verklaring van geen bezwaar. En tot zover. BNR. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Easy Like Sunday Morning. Het is denk ik verreweg de bekendste plaat van de Commodores met Lionel Richie. En het is een plaat die op een heleboel manieren kan uitleggen. Het gaat natuurlijk over het heerlijke zondagochtendgevoel. Het gevoel dat je niets moet en dat alles mag. Maar het gaat ook, als je goed luistert naar de tekst, over het ontsnappen aan een relatie. Die eigenlijk niets meer waard is. En de opluchting die je hebt als je weer vrij bent. En zo schrijft hij zelf, het gaat over zijn geboortestad, Tuskegee in Alabama, waar het altijd zo saai is en zo rustig op staat dat het net lijkt alsof het zondagochtend is. Aan jou om te kiezen. En misschien heb je het gelezen of gehoord. Hè? Het gaat niet zo goed met Lionel Richie. Hij is in elkaar gezakt tijdens een concert en meteen per ambulance afgevoerd. Hij ligt daar nog. Het schijnt wel dat hij aan de beterende hand is. Maar ik hoop niet. Ik hoop niet dat het begin van het einde is voor Lionel Richie. Want ik persoonlijk, ik wil hem nog wel eens een keertje live zien. Ja, het is zondagochtend. Het is 11:00 geweest.

We hebben weer drie slow jams achter elkaar hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En ik weet natuurlijk niet hoe het bij jou is binnengekomen, maar voor mij was het genieten geblazen. Ik zit heerlijk met de koptelefoon op, zit ik te luisteren naar de muziek die ik zelf heb uitgekozen. Ik denk af en toe dat ik de grootste fan ben van mijn eigen muziek. Ik begon met Something for the People, My Love is the Shh. En daarna Let Us See en Stay Together. En tenslotte natuurlijk die prachtige plaat met die heerlijke bas erin van The Controllers en Stay. Trouwens, als je op- of aanmerkingen hebt, je kan me natuurlijk altijd gewoon eventjes mailen. Je mag gerust, je mag me eventjes helemaal verrot schelden, of je mag me een compliment geven of iets suggereren dat jij wil horen. Doe dat gewoon naar Erik met een K. @jamfm.nl. Erik met een K. @jamfm.nl. En let op, jamfm schrijf je toe met dubbel M. Ravel Sadiq van Tony. Hier is

0: 12.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen 2 doden gevallen. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Bewonersgroep Drechtje maakt zich zorgen over onderhoud openbare ruimte Duivendrecht en 5 jaar buurtcamping Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Bewonersgroep Drechtje, onderdeel van de vereniging Vrienden van Duivendrecht, uit zorg over de staat van het openbaar groen en het onderhoud van de openbare ruimte in het dorp. Naast problemen met overhangend groen en verzakkingen ontvangt de groep ook meldingen van bewoners over rondzwervend vuil en achterstallig onderhoud op verschillende plekken. Volgens Drechtje zorgen overhangende takken en overwoekerende struiken op meer locaties voor hinder en mogelijk onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. Drechtje roept de gemeente Ouder Amstel op om op korte termijn maatregelen te nemen, zodat de openbare ruimte weer veilig en verzorgd toegankelijk wordt. Wat 5 jaar geleden begon als een buurtinitiatief is uitgegroeid tot een vaste zomerse traditie in Duivendrecht. Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juli verandert het Vensterpark voor de 5e keer in een tijdelijke camping waar buurtbewoners 3 dagen samen vakantie vieren. De buurtcamping is onderdeel van het landelijk initiatief waarbij parken tijdelijk veranderen in campings voor bewoners uit de eigen buurt. Ondertussen is dit concept uitgegroeid tot een terugkerend evenement wat door vrijwilligers wordt georganiseerd. 5 jaar dus, een jubileum om te vieren. Meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Zegt de naam Brenda Russell jou iets? Heel misschien is dat zo, denk je aan Piano in the Dark. Maar Brenda Russell is degene die dit nummer geschreven heeft en in 1988 uitgebracht heeft. En dat is echt een hele mooie versie. En toch, op de een of andere manier, deed hij het niet zo goed als deze versie die 2 jaar later in 1990 uitkwam van Alida Adams. Want dat werd een wereldhit. En het is natuurlijk ook gewoon een hele mooie uitvoering. Get Here, hoorde je op Jam FM.

Vorige week draaide ik ook al iets van haar, hè? Ja, ik heb een beetje een Patrice Russian tik. En dat komt omdat ze eigenlijk altijd goede muziek maakt. En ik me nauwelijks kan voorstellen dat je een hekel aan haar hebt met dat lieve stemmetje. To each his own, hoorde je hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En de volgende plaat die ook één keer in de zoveel tijd voorbij komt,

dat vertel ik niet. Daarvoor weer Tania Nolan en Raheem Devon. Dat is dus wat recenter werk. En dat was Like Water. En totdat het 12 uur is, totdat het zondagmiddag is, gaan we nog eventjes genieten van die SOS-band. Waarom? Waarom? Omdat niemand zo van ons kan houden. Zo heerlijk. Als Mary Davis.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: VVD stelt vragen over rouwbegeleiding op Amstelveense scholen. En COA houdt voet bij stuk. Streep door AZC Amstelveen-Zuid. Mijn naam is Hans van der Heijden. De VVD in Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de begeleiding van leerlingen die te maken krijgen met het overlijden van een dierbare. Aanleiding is een bericht waaruit blijkt dat veel scholen moeite hebben met passende rouwbegeleiding. Raadsleden Ima Stokvis en Annette Heuer willen weten welke ondersteuning scholen momenteel krijgen en of extra scholing of begeleiding nodig is. Volgens de VVD kan structurele aandacht voor rouw bijdragen aan betere ondersteuning van leerlingen en het risico op vastlopen of schooluitval verkleinen. En het plan voor een asielzoekerscentrum op bedrijventerrein Amstelveen-Zuid lijkt definitief van de baan. Hoewel de gemeente de technische bezwaren van het COA blijft bestrijden, bevestigde het COA op 22 juni niet terug te komen op het besluit. Het COA reageert nog schriftelijk op de gemeentelijke onderbouwing. Amstelveen heeft daarnaast het ministerie van Asiel en Migratie om overleg gevraagd. Door het wegvallen van de locatie moet de gemeente op zoek naar een alternatief. Ook is afgesproken dat het aantal Dublin-claimanten aan de professor Kees Omlaan voorlopig niet worden uitgebreid. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

0: liefde?
1: Liefde is iets waar je altijd in moet blijven investeren. Want als je dat niet meer doet, als je niet meer je best doet, kan het zo zijn dat de liefde zomaar de deur uitloopt. We gingen terug naar 1982, joh, de Ritchie Family. En I'll do my best voor beide. En over je best doen gesproken, dat is precies wat ik de komende 2 uur voor jou ga doen. Mijn stinkende best. Toon mijn liefde via de muziek die ik voor je ga draaien. Dus zet je radio wat harder, luister en geniet van jouw muzikale zondagmiddag.

Als je net als ik een hele grote fan bent van Luther Vandross, dan veer je op bij de eerste tonen van deze plaat. Ja, er zit een geweldige sample in voor ons fans. Namelijk de sample van You're the Sweetest One van Luther Vandross van het album Forever, For Always, For Love. En ik verbaas me er eigenlijk over. Ik verbaas me er eigenlijk over dat het nooit eerder gebruikt is. Want het is een heerlijk nummer. Ook in deze versie. Je hoorde de hot jam van deze week. Danny Foster samen met Rogue Saturday Night hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Voor Tracy Spencer en This House. En ik heb een tip voor je. Bewegen is belangrijk. Bewegen is gezond. Dat hoor je tegenwoordig heel veel. Maar dat wisten we natuurlijk al lang. Dat wisten we dankzij deze plaat uit de jaren 80 van Shalimar. Hier is Make That Move. Right.

Zomerse muziek hier op Jam FM. Muziek om de bloemetjes even bij buiten te zetten. En als je de bloemetjes buiten zet, vergeet dan niet om ze ook wat water te geven. Want het schijnt dat het weer warm gaat worden de komende weken. En anders dan wordt het zo'n dorre bedoeling. Je hoorde Naughty by Nature. Ja, de mannen van OPP en Hip Hop Ray samen met Janae, oftewel de vrouwen van Hey Mr. DJ. Ze deden het samen. En het heette Jamboree. En daarvoor Shalimar. And make that move right now.

0: Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zomer aanbiedt tijd afvalinzameling Ouderkerk en zomervakantie basisscholen Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 30 september gelden er aangepaste aanbiedtijden voor afvalinzameling door inzamelaar Cyclus. Inwoners moeten hun mini-container voor groente, fruit en tuinafval en in het buitengebied ook voor restafval uiterlijk om 6:30 'smorgens op de aanbiedplaats zetten. De container mag de avond ervoor na zonsondergang worden aangeboden en moet op de inzameldag voor 9:00 s'avonds weer van straat gehaald zijn. Dit alles heeft te maken met het hitteprotocol. Dit weekend is de zomervakantie voor de basisscholen Duivendrecht gestart. Op maandag 16 augustus worden de leerlingen van de A. Bekeman school en de Grote Beer weer verwacht in het Zonnehofgebied. Dat geldt uiteraard niet voor de meeste leerlingen van groep 8 die na de vakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, zoals de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en het Spinoza Lyceum en andere middelbare scholen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

wordt door velen gezien als misschien wel de allerbeste bassist aller tijden. En ik heb me laten vertellen dat hij het slappen op de basgitaar, dat hij dat heeft uitgevonden. Je weet wel, zo met je duim op de bassnaren slaan, ritmisch. En dat heeft hij gedaan omdat hij op een gegeven moment de plaat aan het opnemen was. En toen hadden ze geen drummer en toen moest hij zowel de baslijn spelen als de drums. En toen begon hij maar te slappen en tegenwoordig probeert iedereen het. En de ene lukt het en de andere niet. Larry Graham dus. En Sooner or Later... Die

deze platen. Deze plaat is zo ontzettend gruwelijk vaak gebruikt door andere artiesten. Zo vaak gesampled dat je alleen al met de opbrengst van al die samples en al die rechten... Dat je als je Rolex-verzamelaar zou zijn, dat je een rij Rolex van je

Maar goed, dat even terzijde. You're the Chic and the Good Times hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor voor je Lucy Pearl. Don't mess with my man. Wij Nederlanders, we hebben iets heel bijzonders. Hè. Zodra het zonnetje schijnt en we komen elkaar tegen, zeker mannen onder elkaar, en we weten eigenlijk niks zinvols te zeggen, dan beginnen we maar over mooi weer voor de barbecue. Hè. En nou, dan gaan we dus met wat vlees en wat kooltjes enzovoorts gaan we aan de haal. Ik zelf heb dat niet zo. Ik ben heel onhandig met de barbecue, maar veel mensen hebben er verstand van. En daarom is het best wel vreemd dat er niet heel veel platen over barbecue gemaakt.

soms, hè. Soms kijk je naar een vrouw en dan wil je daar zo graag hebben dat je er gewoon hebberig en onrustig van wordt. En als dat gevoel aanblijft, dan helpt het om erover te schrijven. En dat is wat Keith Sweat gedacht moest hebben toen hij het nummer schreef. En laat het nou ook nog eens een keertje zijn grote doorbraak zijn geweest. I Wonder uit 1987 hoorde je hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor DPV en Summer Evening Barbecue. En daar zat dus een sample in van Too Hot van Cool and the Gang. En dat is heel toepasselijk als je aan het barbecuen bent. Want laten we nou eerlijk zijn, het gebeurt altijd wel eens dat er een hamburgertje in de fik vliegt of dat er een worstje door het rooster in de as terechtkomt. Oneetbaar. En als het ergste vind ik, dan heb je op een gegeven moment zoveel gegeten dat je echt niet meer kan. En dan blijven ze je maar dingetjes aanbieden. Van ja, ik heb nog een worstje, ik heb nog een hamburgertje, ik heb nog dit, ik heb nog dat. En daardoor eet je altijd te veel. Barbecue. Dat is precies wat ik tegen de barbecue heb. Tot in 1 uur. Tot in 1 uur heb ik high fashion voor je. Hier is Hold On.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Burgemeester Poppens neemt historische roman van Amstelveense auteur in ontvangst. En Bruno Mars bewijst in de arena dat hij een muzikale alleskunner is. Mijn naam is Hans van der Heijden. Burgemeester Tjapko Poppens heeft donderdag 2 juli een exemplaar ontvangen van Zula, de historische roman van de Amstelveense auteur Esther Terwij. Het boek, dat eind mei verscheen, is gebaseerd op het waargebeurde levensverhaal van haar biologische moeder tijdens de Eritrese onafhankelijkheidsoorlog. Terwij werkte sinds 2021 aan de roman na uitgebreid onderzoek en gesprekken met familie. Poppens sprak zijn waardering uit voor het boek dat thema's als vrijheid, identiteit en veerkracht behandelt. Zula is verkrijgbaar bij lokale en landelijke boekhandels en verschijnt ook in Nederlandse bibliotheken. En Bruno Mars heeft donderdag zijn eerste van 4 concerten in de Johan Cruijff Arena geopend met een energieke show van ruim 2 uur. Na de ballad Risk It All volgde een optreden met bijna 30 nummers, waaronder veel songs van zijn nieuwe album The Romantic. De zanger verwees naar zijn Puerto Ricaanse roots met Latinmuziek, een lowrider en congas, terwijl zijn liefde voor 70s soul centraal bleef staan. Anderson .Paak verscheen als DJ Pee-wee en later tijdens het Silk Sonic gedeelte. Hoogtepunten waren Leave the Door Open en een uitbundige uitvoering van Uptown Funk. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Het is natuurlijk al 1 uur geweest, hè? En ik was een klein beetje bang dat je misschien na het nieuws van 1 uur je radio uit zou doen en iets anders zou gaan doen dan radio luisteren. Dus ik had zoiets van die eerste plaat van een nieuw uur Jam on Zondag, dat moet een ijzersterke classic zijn. En dat is het geworden, niet waar? Ja, een magische plaat. Een plaat die 45 jaar nadat die uitkwam nog steeds zorgt voor volle dansvloeren. En weet je wat ik dan zo leuk vind? Als ik dan op die volle dansvloer om me heen kijk naar de andere mensen, dan zie ik dat ze genieten, dat ze meezingen, dat ze lachen, dat ze plezier hebben, dat ze terugdenken aan hun jeugd. Ja, dat is een plaats voor heel veel mensen met mooie herinneringen. Yo, de Evelyn Champagne King.

Het is een plaat die weer helemaal actueel is, hè? En weet je hoe dat komt? Dat komt omdat er een remix van uitgebracht is. Die heb ik ook beluisterd. Ik moet zeggen, ik vind het niet fel. Ik geef mij het origineel maar. En dat is precies de reden waarom ik het origineel voor je op heb gezet. Van Sybil Thomas en Rescue Me. En voor Sybil Thomas hoorde je ook nog Mary J. Blige en Real Love. Hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Het is zomer. Dus dat betekent dat er weer heel veel platen uitkomen. Waarvan de makers hopen dat het de zomerhit van 2026 gaat worden. En misschien lukt dat Ricky Disco wel met deze.

Muziek van eigen bodem. Ja, muziek waar we heel erg trots op mogen zijn. Heel veel trotser dan op ons eigen Nederlands elftal. Want ja, daar gaan we het maar niet meer over hebben. Dat was eigenlijk wel heel erg slecht. King B hoorde je Back by Dope the Mount. In de tijd nog dat Nederland hoog druk zette. En dat we echt het Nederlands voetbal speelden. En daarvoor Ricky Disco. Muziek uit 2026. Dus voetbaltechnisch gesproken een rampjaar. Want niet alleen Ajax was niet om aan te zien. Maar het Nederlands elftal was van hetzelfde laken een pak. Alles geef ik je. Alles geef ik je. Als je dat ook voor mij doet. All of me for all of you. Hier is 9.9.

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Stadsfonds wil samenwerking tussen winkelgebieden verder versterken. En Isabel Heatley wint kunstprijs van de Raad 2026. Mijn naam is Martin Rodenburg. Ondernemers, bestuurders en centrummanagers uit 10 Amstelveense winkelgebieden en bedrijvensinvesteringszones zijn dinsdag 30 juni bijeengekomen om te praten over de toekomst van de winkelgebieden. Daar is de bijeenkomst georganiseerd door Stadsfonds Amstelveen. Bij het MBO-college Amsteland stonden samenwerking, kennisdeling en meerjarige investeringen centraal. De aanwezigen spraken de wensen uit om vaker samen te werken en kennis uit te wisselen, waardoor ondernemers zich kunnen versterken. Het samenwerken van ondernemers kan voor grotere gezamenlijke ambitie zorgen. Dit alles zorgt voor een sterk en toekomstbestendig Amstelveen. De kunstprijs van de Raad 2026 is toegekend aan kunstenaar Isabel Heatley. Zij ontvangt de prijs voor haar afstudeerwerk The Unwinded Body. De winnaar werd op 1 juli bekendgemaakt na een bezoek aan de graduation show van Gerrit Rietveld Academie. Het niveau van de inzendingen lag erg hoog, waardoor de keuze erg moeilijk was. De jury koos uiteindelijk voor Heatley vanwege de kracht van haar artistieke visie, de overtuigende presentatie van haar werk en haar ambitie om verbindingen te leggen tussen kunst en samenleving. De kunstprijs van de Raad wordt dit jaar voor de 4e keer uitgereikt en biedt een veelbelovende kunstenaar de mogelijkheid om zich vanuit Amstelveen verder te ontwikkelen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Dit is muziek, dit. Muziek van de band die ooit onder andere is opgericht door Al Hudson. En waarin ook Alicia Myers mee zong. Ik heb het over One Way, je hoorde Cutie Pie. En ik weet dat sommige mensen deze plaat een beetje eentonig vinden. Maar als je hem voelt, dan voel je hem goed. Hij is smooth en funky. En dat is precies waarin we hem draaiden hier op Jam FM. En ik hoop maar dat jij ervan genoten hebt. Dan verder met Kashif. Iedere week hoor je wel iets van Kashif voorbij komen. Het zij zijn eigen werk, het zij het werk dat hij geproduceerd heeft. Het werk van Kashif herken je altijd omdat er weinig gitaren en heel veel synthesizers in zitten. Je hoorde eerder dit uur bijvoorbeeld Apple in Champagne King en I'm in Love. Ook deze heeft hij geproduceerd voor Stacey Ledesow. Hier is Jump Into My Life.

muziek waar je vrolijk van wordt. Tenminste het onderwerp. Je hoorde Tupac samen met Bruce Hornsby en The News. En het origineel van Bruce Hornsby, dat ging over werkloosheid. Dat zijn we eigenlijk vergeten. De tijd, zoals in de jaren 80, dat zo'n beetje iedereen werkloos was. En dat op één vacature 30 of 40 mensen afkwamen. En dan werden er dus 29 of misschien zelfs wel 39 afgewezen. En dan werd je een beetje moedeloos van. Gelukkig is het nu anders. Achter op iedere bestelbus staat collega gezocht. En recruiters benaderen je, nou, ik denk wel 2 tot 3 keer per week op LinkedIn. Omdat ze zo'n geweldige kans voor je zien. Dat is hoe het tegenwoordig gaat. Maar het was dus ooit anders. Hey, ik vind dat de nieuwe single van Johnny Gill, dat die veel te weinig aandacht krijgt. Want het is een prachtige single. En toch hoor je hem niet zo vaak op de radio. En wordt hij niet zo gek vaak gestreamd en gedownload. Dus ik draai hem nog maar een keer. Hier is Dance, A Kiss van Johnny Gill.

Muziek over een merk auto's waarvan het dashboard steeds meer op een bioscoopscherm begint te lijken. Ik weet niet of je de nieuwste Mercedes hebt gezien van binnen, maar dat is van links naar rechts beeldscherm. Er zitten ergens meer knopjes enzovoorts. En ik moet er nog een beetje aan wennen. Ik vind het een beetje te weinig. Geef mij gewoon maar een knopje als ik het iets warmer of kouder in de auto wil maken. Maar dat is helemaal voorbij bij Mercedes. Mercedes Boy van Pebbles was dat. En dat was alweer mijn ene laatste plaat. Ik ga er vandoor volgende week zondag tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags. Hoor je een nieuwe aflevering van Jam on Zondag. Hartelijk welkom bij de radio. Ik hoop dus dat je volgende week weer gaat luisteren. Straks hoor je Willem van Rijn. Tenminste, als hij erin slaagt om verbinding te maken vanuit zijn thuisstudio naar de studio hier van Jam FM. Vorige week lukte dat niet helemaal. En wat mij betreft, tot volgende week dus.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. Het 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

om 2 uur zijn Jam FM radio had opstaan. Ja, die werd door een technische storing verrast met een herhaling van het eerste uur van de Edwin On Show met zijn daddy platen die hij de weken voor al voorschotelde in verband met Vaderdag. Nou, gelukkig hoor je me vandaag nu wel tijdens de aanloop van het eerste uur van de vakantie discoman, want dat was uiteindelijk de planning voor de komende weken. Edwin is af en Van Rijn is on met de Great Diggers Radio Show, waar we aftrapten met muziek uit 1979 van de Bargays. Move Your Boogie Body. Ja, en dit is nieuwe muziek van AP Connection. On My Terms op Jam FM.

Zondagmiddagradio hier op Jam FM, waar we net de deur openhielden voor Erik van Diemen, die weer met zijn platen bepakt en bezakt richting huis gaat. Was weer een heerlijke show, Erik. Dank daarvoor. En we zien nu alweer uit wat hij volgende week mee naar de studio gaat slepen. Dennis Collins nu, van een paar maanden geleden. What can I do for you?

0: Tommy Jenkins, Nathan Leftenant, Charlie Singleton en Gregory Johnson die de band zou verlaten voor hun volgende album. Alligator Woman combineert cameo's traditionele funk met elementen van rock en new wave en was het vijfde opeenvolgende album van de band dat door de RIAA de gouden status behaalde voor een verkoop van meer dan 500.000 exemplaren. Het model op de hoes is de Canadese zangeres model Vanity, oftewel Denise Matthews. En als je die even wilt bekijken, zoek onze Facebookpagina maar even op. We gaan er 4 tracks van laten horen van dit album. 2 in dit uur en 2 in het volgende gedeelte tussen 3 en 4 uur. Cameo, de trap af met Flirt uit dit album.
1: Jam FM.
2: Rugverlangspeelplaat. Rugverlangspeelplaat.

Cameo op Jam FM met de eerste van de vier tracks uit de terugverlangspeelplaat van vandaag, Alligator Woman. Dit was Flirt en dat was een van de twee singles die uit dit album werd uitgebracht op 6 februari 1982. Van Cameo gaan we naar Dawn Richard. Zij is een reizende ster in de soul scene van New Orleans. Ze omschrijft zichzelf als producer en multidisciplinair artiest. En als je haar nog niet kent, dan willen we je graag wijzen op haar prachtige nieuwe single Baby Can We. Nou, we gaan hem zo draaien, dat snap je. Je herkent meteen de inspiratiebron van het nummer, Aretha Franklin's Daydreaming. En als dat nog niet je aandacht heeft getrokken, ja, dan weet ik het ook niet meer. Het nummer is namelijk een duet met Grammy Award winnende zanger Duran Benard. Samen creëren ze een weelderige, harmonieus en intelligent eigentijdsnummer met een prachtige finale. Nou, heb ik je aandacht getrokken? Dawn Richard, Baby Can We.

Hij kent de absolute stilte van de laatste plekjes op aarde. Zonder die koters. Dit is geen vakantieganger. Dit is... Die snapt vakantie.

0: Mars. En dat zijn Billy Paul, Lou Rawls, Archie Bell, Teddy Pendergrass, D.D. Sharp Gamble, The Three Degrees, Harold Melvin, The Intruders en Eddie LaVert met Walter Williams van The OJ's. In 1977 een hit uit het gelijknamige album Let's Clean Up the Ghetto. De Amerikaanse ghetto's, daar werd het vuil opgeruimd. Luister naar het hele verhaal.
1: This is Jam FM.
2: You know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was,

The Ghetto. We gingen terug naar 1977. De song werd geschreven door Kenneth Campbell, Lian Huff en C. Gilbert. De aanleiding om het nummer te schrijven, dat was de staking van het personeel van de vuilnisophaaldienst. Meer loon en betere arbeidsvoorwaarden, ja, dat waren de eisen. Het is alweer een tijdje geleden dat we nieuwe muziek hoorden van de eigenzinnige band California Honey Drops. De band, mede opgericht door Leg Wiersinski en Ben Mallement uit Oakland. De band heeft een sterke en trouwe fanbase opgebouwd met hun aanstekelijke mix van Bay Area R&B, funk, Southern Soul, Delta Blues en New Orleans Second Line. Alles gebracht met oprecht enthousiasme en een vleugje humor, zoals dat past bij The Roots als straatmuzikanten. Als je ze nog niet kent, ja, dan willen we je toch graag even wijzen op hun prachtige nieuwe single die we zo gaan draaien. Een heerlijke ouderwetse soul groove. 365 Flavors. En als je ze al kent, ja, ben je zeker niet de eerste die er naar luistert. Het nummer is namelijk de afgelopen maand 1,4 miljoen keer gestreamd op Spotify. Het nummer is een vrolijke klassieke soul-ode aan een liefdevolle monogame relatie en zou best een perfecte, sommige soulvolle soundtrack kunnen zijn voor de huidige hittegolf in heel Europa. Nou, we zijn ervan overtuigd dat dit prachtige nummer 365 Flavors afkomstig is van hun aanstaande studioalbum dat dit najaar gaat verschijnen via Tube Tone Records. The jam is everywhere. Luister maar.

hun nieuwe single. Ja, dan gaan we weer ruimte maken voor de terugverlangspeelplaat. Vandaag het album van Cameo, Alligator Woman uit 1982.

Barry Blackman en de mannen van Cameo. Be Yourself, een van de tracks uit de terugverlangspeelplaat van deze week. Ja, en dan blijven we nog even hangen in de 80's. 1980, om precies te zijn. Dit zijn Falk & Mason en Crew.

0: Ken, Mason en Crew. And we're gonna funk you up. Ja, en daarmee gaan we richting einde uur 1 van de Great Diggers Radio Show. Waar ik je ga achterlaten met muziek van Sekou.
1: Stoere 33 toeren.
0: Zijn nieuwe album is uit, In a World We Don't Belong. En uit dat album draaien we Dangerous Lover.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaalrechtse Alternatieve Vuur Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: FM.
1: Wolfman Ryan is the disco man on Jam FM.
2: On Jam FM.

2 van de Crate Diggers Radio Show heeft zich zojuist aangediend met een oudje van Kashmir uit 1982. Wat we natuurlijk allemaal op zijn tijd nodig hebben. We need love. En als ik zeg we, ja, dan bedoel ik natuurlijk ook we. Want samen zijn we sterk. Luister maar naar de B

48 jaar alweer geleden een hit in de Amerikaanse soulchart van Billboard. The Brass Construction uit Brooklyn. Ja, je zou ze nog kunnen kennen van Move-In, die 2 jaar eerder de hitparade aandeed. Ja, meerdere songs van deze band werden nog gesampled voor andere tracks. Nieuwe muziek nu op Jam FM. We gaan naar Frankrijk met Stéphane Desrangieux. Zijn nieuwe

cameo. Te weten Larry Blackmon, Tommy Jenkins, Gregory B. Johnson, Charlie Singleton en Nathan Leftenant. En dan ook nog een hele bubs met studiomuzikanten die achter de persoon schaven voor dit album. Hier is Soul Army, cameo.

0: Army Cameo op Jam FM. Ja, en voor een oude Motown classic gaan we naar La Brenda Benn. Ze was een van de eerste soloartiesten van Motown. Ze tekende in 1962 een contract bij Motown en nam een aantal nummers op, waarvan er verschillende Motown singles werden uitgebracht. Omdat een van de nummers een heropname was van Camel Walk van Sandra Mullet en de Vandellas. En het was een bizarre situatie, aangezien Sandra tijdelijk de Vandellas leidde in plaats van Martha Reeves. Waarbij Sandra's song simpelweg was vervangen door die van La Brenda, dachten sommige vroege biografieën dat er geen La Brenda Band bestond en dat de onwaarschijnlijke naam een pseudoniem was. Nou, gelukkig werd deze verwarring weggenomen door het verschijnen van de serie The Complete Motown Singles. En die bevestigen dat mevrouw Bell wel degelijk een echt persoon was. Want luister maar, hier is haar single uit 62. La Brenda Benn en de Bell Jeans. Camel Walk.
1: We're going back to Detroit with another Tamla Motown classic. Yes, sir, boy.

De nieuwe single van October London, Silent Treatment. We gaan er even uit voor de New Music Break. En komen straks weer terug met bijvoorbeeld Shalamar.

0: En dat was hem, de nieuwe Hot Jam van deze week. Danny Foster en Roke. Je hoorde Saturday Night in de Chris Baxter remix. Ja, en dan in navolging van radiostations uit Engeland en Amerika startte C-Send Radio Veronica in de week van 1 november 1969 met een promodisc die ze de alarmschijf noemden.
1: Alarm!

Veronica's tipraden te vinden waren, maar met de introductie van de alarmschijf kwam wekelijks de nadruk te liggen op één specifieke plaat die dan ook op nummer 1 in de tipraden te vinden was. De alarmschijf was die week de allerbelangrijkste plaat van het station wat aandacht behoefde. We gaan terug naar alarmschijf nummer 654

0: Dat was hem hoor, de laatste track uit de terugverlangspeelplaat. Vandaag het album Alligator Woman uit 82. We draaiden er 4 tracks uit. En dit was de titeltrack Alligator Woman Secrets of Time. En daarvoor nog D-Swing en Danny Kane en Dream It. Jam FM, de klassiekers komen tot je. Luister maar naar een oudje van Eddie Floyd.
1: Check it out.
2: Turn it up.
3: It's time for another flashback.
4: Soul classics from the 60s with Willem van Rijn on Jam FM.

waar de hitarchieven staan opgesteld en de hits onder stof bedolven weer tot zijn recht komen na het afstoffen van deze heerlijke exemplaren. We hadden een oudje uit 1968, Big Bird, je hoorde een oude hit van Eddie Floyd. Ja, en dan gaan we afronden voor vandaag. Nieuwe muziek van Gio Turco. Hier is Back to the Groove.

draaide met zijn laatste single track Back to the Groove. Meer smooth en funky groove, ja, die ga je na 4 uur tegenkomen waar Marcel Herga je gast.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Volgens Enexis is zo'n noodmaatregel niet eerder nodig geweest, maar was er door nog onbekende oorzaak ineens veel vraag naar elektriciteit. Die oorzaak wordt nog onderzocht. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens in de regio Tilburg weer stroom. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Für Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Kinderraad wil met kletsbankjes meer verbinding in de stad en ontwerpvergunning datacentrum Oosteinderweg ter inzage. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amstelveense Kinderraad heeft woensdag 1 juli twee zelfontworpen kletsbankjes geopend bij het raadhuis. Wethouders Shara en Raad verrichten de onthulling. De bankjes zijn samen met kunstenaar Medi ontworpen tijdens een workshop over de verbindende kracht van kunst. Ze bevatten uitnodigende teksten in verschillende talen om spontane gesprekken tussen inwoners te stimuleren. Kinderburgemeester Levy benadrukte het belang van ontmoetingen in de openbare ruimte. De duurzame kunstbankjes zijn gerealiseerd met ondersteuning van de gemeentelijke afdeling Kunst en Cultuur en moeten bijdragen aan een inclusieve en levendige stad. En de ontwerpvergunning voor de bouw van een datacentrum aan de Oosteinderweg in Aalsmeer ligt tot en met 13 augustus ter inzage. Omdat een groot deel van deze periode in de zomervakantie valt, vraagt het college extra aandacht voor de inzagetermijn. De stukken zijn online en bij het raadhuis in te zien. Eerder zorgden de plannen voor veel discussie tijdens een informatieavond. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken een zienswijze indienen. Daarna verwerkt het college de reacties en beslist de gemeenteraad over een verklaring van geen bezwaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: This is Jam Hot. Jam, this is Jam Hot.
14: Wij zijn Jam FM.
10: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
15: This is the jamming summer.

Hey, leuk dat je luistert de Flashback Radio Show. Iedere week op jouw radio. Dit is van vroeger en nu achter elkaar door. Earth and the Fire samen met The Emotions. En Boogie Wonderland was dat. Nu is het tijd voor nieuw werk

0: nieuws van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Für Deutschland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewonersgroep Drechtje maakt zich zorgen over onderhoud openbare ruimte Duivendrecht en 5 jaar buurtcamping Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Bewonersgroep Drechtje, onderdeel van de vereniging Vrienden van Duivendrecht, uit zorg over de staat van het openbaar groen en het onderhoud van de openbare ruimte in het dorp. Naast problemen met overhangend groen en verzakkingen ontvangt de groep ook meldingen van bewoners over rondzwervend vuil en achterstallig onderhoud op verschillende plekken. Volgens Drechtje zorgen overhangende takken en overwoekerende struiken op meer locaties voor hinder en mogelijk onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. Drechtje roept de gemeente Ouder Amstel op om op korte termijn maatregelen te nemen, zodat de openbare ruimte weer veilig en verzorgd toegankelijk wordt. Wat 5 jaar geleden begon als een buurtinitiatief is uitgegroeid tot een vaste zomerse traditie in Duivendrecht. Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juli verandert het Vensterpark voor de 5e keer in een tijdelijke camping waar buurtbewoners 3 dagen samen vakantie vieren. De buurtcamping is onderdeel van het landelijk initiatief waarbij parken tijdelijk veranderen in campings voor bewoners uit de eigen buurt. Ondertussen is dit concept uitgegroeid tot een terugkerend evenement wat door vrijwilligers wordt georganiseerd. 5 jaar dus, een jubileum om te vieren. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ik zeg Funkje. Nigel Hall, Do It On My Dime, een nieuwe track. Is al een poosje uit. Vandaag hoor je hem in de Flashback Radio Show. Nu gaan we snel weer terug naar de jaren 80 met Miss Avalanche.

Champagne King was dat, uit het begin van de jaren 80. Talking in My Sleep hoorde je van het album So Romantic. We gaan nog even een stukje terug naar 2024. Mijn beste DJ Gods from Leon. And he was never too funk.

0: Cars by Gridley.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door een nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval vond plaats in een gebied waar de Houthi-rebellen vaker schepen aanvallen die volgens hen banden hebben met Israël. De Sjiïtische Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran en hebben al tientallen schepen aangevallen die volgens hen aan Israël te linken zijn. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: VVD stelt vragen over rouwbegeleiding op Amstelveense scholen. En COA houdt voet bij stuk. Streep door AZC Amstelveen-Zuid. Mijn naam is Hans van der Heijden. De VVD in Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de begeleiding van leerlingen die te maken krijgen met het overlijden van een dierbare. Aanleiding is een bericht waaruit blijkt dat veel scholen moeite hebben met passende rouwbegeleiding. Raadsleden Ima Stokvis en Annette Heuer willen weten welke ondersteuning scholen momenteel krijgen en of extra scholing of begeleiding nodig is. Volgens de VVD kan structurele aandacht voor rouw bijdragen aan betere ondersteuning van leerlingen en het risico op vastlopen of schooluitval verkleinen. En het plan voor een asielzoekerscentrum op bedrijventerrein Amstelveen-Zuid lijkt definitief van de baan. Hoewel de gemeente de technische bezwaren van het COA blijft bestrijden, bevestigde het COA op 22 juni niet terug te komen op het besluit. Het COA reageert nog schriftelijk op de gemeentelijke onderbouwing. Amstelveen heeft daarnaast het ministerie van Asiel en Migratie om overleg gevraagd. Door het wegvallen van de locatie moet de gemeente op zoek naar een alternatief. Ook is afgesproken dat het aantal Dublin-claimanten aan de professor Kees Omlaan voorlopig niet worden uitgebreid. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
8: This is Jam Hot. This is Jam
9: Hot. Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
10: This is the jamming summer.

Guthrie zeg ik welkom terug in het tweede uur van de Flashback Radio Show. The Seventh Heaven, heerlijke muziek. We gaan door met nieuw werk. Chaka Khan samen met Snoop Dogg. Je weet wel, die man waar je voor op moet passen als je een ijskoud theetje...

0: nieuws van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zomer aanbiedt tijd afvalinzameling Ouderkerk en zomervakantie basisscholen Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 30 september gelden er aangepaste aanbiedtijden voor afvalinzameling door inzamelaar Cyclus. Inwoners moeten hun mini-container voor groente, fruit en tuinafval en in het buitengebied ook voor restafval uiterlijk om 6:30 's morgens op de aanbiedplaats zetten. De container mag de avond ervoor na zonsondergang worden aangeboden en moet op de inzameldag voor 9:00 's avonds weer van straat gehaald zijn. Dit alles heeft te maken met het hitteprotocol. Dit weekend is de zomervakantie voor de basisscholen Duivendrecht gestart. Op maandag 16 augustus worden de leerlingen van de A. Bekeman school en de Grote Beer weer verwacht in het Zonnehofgebied. Dat geldt uiteraard niet voor de meeste leerlingen van groep 8 die na de vakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, zoals de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en het Spinoza Lyceum en andere middelbare scholen. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten op onze website jamfm.nl.

Jesse Lee hoorde je. Take Me Back in Time. En daarvoor zit je goed bij de Flashback Radio Show. Oud en nieuw bedrijven, namelijk door elkaar heen. Nu is het tijd voor nieuw werk. Mr. Darnell Kendricks. And I don't wanna lose you.

0: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, van Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit. Het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie, toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Burgemeester Poppens neemt historische roman van Amstelveense auteur in ontvangst. En Bruno Mars bewijst in de Arena dat hij een muzikale alleskunner is. Mijn naam is Hans van der Heijden. Burgemeester Tjapko Poppens heeft donderdag 2 juli een exemplaar ontvangen van Zula, de historische roman van de Amstelveense auteur Esther Terwij. Het boek, dat eind mei verscheen, is gebaseerd op het waargebeurde levensverhaal van haar biologische moeder tijdens de Eritrese onafhankelijkheidsoorlog. Terwij werkte sinds 2021 aan de roman na uitgebreid onderzoek en gesprekken met familie. Poppens sprak zijn waardering uit voor het boek dat thema's als vrijheid, identiteit en veerkracht behandelt. Zula is verkrijgbaar bij lokale en landelijke boekhandels en verschijnt ook in Nederlandse bibliotheken. En Bruno Mars heeft donderdag zijn eerste van 4 concerten in de Johan Cruijff Arena geopend met een energieke show van ruim 2 uur. Na de ballad Risk It All volgde een optreden met bijna 30 nummers, waaronder veel songs van zijn nieuwe album The Romantic. De zanger verwees naar zijn Puerto Ricaanse roots met Latin-muziek, een lowrider en congas, terwijl zijn liefde voor 70s soul centraal bleef staan. Anderson .Paak verscheen als DJ Pee-wee en later tijdens het Silk Sonic gedeelte. Hoogtepunten waren Leave the Door Open en een uitbundige uitvoering van Uptown Funk. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: This is Jam Hot. This is Jam
5: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van 6:30.
1: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. En bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. En het kwik daalt vannacht naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Stadsfonds wil samenwerking tussen winkelgebieden verder versterken. En Isabel Heatley wint kunstprijs van de Raad 2026. Mijn naam is Martin Rodenburg. Ondernemers, bestuurders en centrummanagers uit 10 Amstelveense winkelgebieden en bedrijvensinvesteringszones zijn dinsdag 30 juni bijeengekomen om te praten over de toekomst van de winkelgebieden. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Stadsfonds Amstelveen, bij het MBO-college Amstelland stonden samenwerking, kennisdeling en meerjarige investeringen centraal. De aanwezigen spraken de wensen uit om vaker samen te werken en kennis uit te wisselen, waardoor ondernemers zich kunnen versterken. Het samenwerken van ondernemers kan voor grotere gezamenlijke ambitie zorgen. Dit alles zorgt voor een sterk en toekomstbestendig Amstelveen. De kunstprijs van de Raad 2026 is toegekend aan kunstenaar Isabel Heatley. Zij ontvangt de prijs voor haar afstudeerwerk The Unwinded Body. De winnaar werd op 1 juli bekendgemaakt na een bezoek aan de graduation show van Gerrit Rietveld Academie. Het niveau van de inzendingen lag erg hoog, waardoor de keuze erg moeilijk was. De jury koos uiteindelijk voor Heatley vanwege de kracht van haar artistieke visie, de overtuigende presentatie van haar werk en haar ambitie om verbindingen te leggen tussen kunst en samenleving. De kunstprijs van de Raad wordt dit jaar voor de 4e keer uitgereikt en biedt een veelbelovende kunstenaar de mogelijkheid om zich vanuit Amstelveen verder te ontwikkelen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam FM. Jam Mix on with
4: NRG.
3: Smooth and funky to the bone.
5: Jam.
3: Jam FM. Turn that damn music up.
6: Jam Mix on.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
13: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
14: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
15: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
16: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden. Maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit. Het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar 1 graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Kinderraad wil met kletsbankjes meer verbinding in de stad en ontwerpvergunning datacentrum Oosteinderweg ter inzage. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amstelveense Kinderraad heeft woensdag 1 juli 2 zelfontworpen kletsbankjes geopend bij het raadhuis. Wethouders Shara en Raad verrichten de onthulling. De bankjes zijn samen met kunstenaar Medi ontworpen tijdens een workshop over de verbindende kracht van kunst. Ze bevatten uitnodigende teksten in verschillende talen om spontane gesprekken tussen inwoners te stimuleren. Kinderburgemeester Levy benadrukte het belang van ontmoetingen in de openbare ruimte. De duurzame kunstbankjes zijn gerealiseerd met ondersteuning van de gemeentelijke afdeling Kunst en Cultuur en moeten bijdragen aan een inclusieve en levendige stad. En de ontwerpvergunning voor de bouw van een datacentrum aan de Oosteinderweg in Aalsmeer ligt tot en met 13 augustus ter inzage. Omdat een groot deel van deze periode in de zomervakantie valt, vraagt het college extra aandacht voor de inzagetermijn. De stukken zijn online en bij het raadhuis in te zien. Eerder zorgden de plannen voor veel discussie tijdens een informatieavond. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken een zienswijze indienen. Daarna verwerkt het college de reacties en beslist de gemeenteraad over een verklaring van geen bezwaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
17: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
18: Wij zijn Jam FM.
15: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
19: This is the jamming summer.

0: van 7:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. En het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. En het kwik daalt vannacht naar 1 graad of 15 en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewonersgroep Drechtje maakt zich zorgen over onderhoud openbare ruimte Duivendrecht en 5 jaar buurtcamping Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Bewonersgroep Drechtje, onderdeel van de vereniging Vrienden van Duivendrecht, uit zorg over de staat van het openbaar groen en het onderhoud van de openbare ruimte in het dorp. Naast problemen met overhangend groen en verzakkingen ontvangt de groep ook meldingen van bewoners over rondzwervend vuil en achterstallig onderhoud op verschillende plekken. Volgens Drechtje zorgen overhangende takken en overwoekerende struiken op meer locaties voor hinder en mogelijk onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. Drechtje roept de gemeente Ouder Amstel op om op korte termijn maatregelen te nemen, zodat de openbare ruimte weer veilig en verzorgd toegankelijk wordt. Wat 5 jaar geleden begon als een buurtinitiatief is uitgegroeid tot een vaste zomerse traditie in Duivendrecht. Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juli verandert het Vensterpark voor de 5e keer. In een tijdelijke camping waar buurtbewoners 3 dagen samen vakantie vieren. De buurtcamping is onderdeel van het landelijk initiatief, waarbij parken tijdelijk veranderen in campings voor bewoners uit de eigen buurt. Ondertussen is dit concept uitgegroeid tot een terugkerend evenement wat door vrijwilligers wordt georganiseerd. 5 jaar dus, een jubileum om te vieren. Meer nieuws over een 30 minuten op onze website jamfm.nl.

0: camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
12: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van 400 euro te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen. De laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Kinderraad wil met kletsbankjes meer verbinding in de stad en ontwerpvergunning datacentrum Oosteinderweg ter inzage. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amstelveense Kinderraad heeft woensdag 1 juli 2 zelf ontworpen kletsbankjes geopend bij het raadhuis. Wethouders Shara en Raad verrichten de onthulling. De bankjes zijn samen met kunstenaar Medi ontworpen tijdens een workshop over de verbindende kracht van kunst. Ze bevatten uitnodigende teksten in verschillende talen om spontane gesprekken tussen inwoners te stimuleren. Kinderburgemeester Levy benadrukte het belang van ontmoetingen in de openbare ruimte. De duurzame kunstbankjes zijn gerealiseerd met ondersteuning van de gemeentelijke afdeling Kunst en Cultuur en moeten bijdragen aan een inclusieve en levendige stad. En de ontwerpvergunning voor de bouw van een datacentrum aan de Oosteinderweg in Aalsmeer ligt tot en met 13 augustus ter inzage. Omdat een groot deel van deze periode in de zomervakantie valt, vraagt het college extra aandacht voor de inzagetermijn. De stukken zijn online en bij het raadhuis in te zien. Eerder zorgden de plannen voor veel discussie tijdens een informatieavond. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken een zienswijze indienen. Daarna verwerkt het college de reacties en beslist de gemeenteraad over een verklaring van geen bezwaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. En de tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. En het kwik daalt vannacht naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Bewonersgroep Drechtje maakt zich zorgen over onderhoud openbare ruimte Duivendrecht en 5 jaar buurtcamping Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Bewonersgroep Drechtje, onderdeel van de vereniging Vrienden van Duivendrecht, uit zorg over de staat van het openbaar groen en het onderhoud van de openbare ruimte in het dorp. Naast problemen met overhangend groen en verzakkingen ontvangt de groep ook meldingen van bewoners over rondzwervend vuil en achterstallig onderhoud op verschillende plekken. Volgens Drechtje zorgen overhangende takken en overwoekerende struiken op meer locaties voor hinder en mogelijk onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. Drechtje roept de gemeente Ouder Amstel op om op korte termijn maatregelen te nemen, zodat de openbare ruimte weer veilig en verzorgd toegankelijk wordt. Wat 5 jaar geleden begon als een buurtinitiatief is uitgegroeid tot een vaste zomerse traditie in Duivendrecht. Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juli verandert het Vensterpark voor de 5e keer in een tijdelijke camping waar buurtbewoners 3 dagen samen vakantie vieren. De buurtcamping is onderdeel van het landelijk initiatief waarbij parken tijdelijk veranderen in campings voor bewoners uit de eigen buurt. Ondertussen is dit concept uitgegroeid tot een terugkerend evenement wat door vrijwilligers wordt georganiseerd. 5 jaar dus, een jubileum om te vieren. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: dinsdagavond. Vanaf 8 uur met onze Timo. Ja, toch wel een heerlijke tunes hoor je dan weer op die mooie dinsdagavond. Hey, en hoor ik daar niet een...
1: Jolanda's Discotheek Klassieker.
0: Ja, ik hoor. Jawel.
1: Jolanda's Discotheek Klassieker.
0: Ja,

later in de show doen we nog even een K-No namelijk. Komt helemaal goed. Ik heb trouwens net een hele speciale versie aangeleverd. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dat kan ik je garanderen.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
14: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de 3e etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet, al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van 400 euro te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen. De laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het gasttoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Kinderraad wil met kletsbankjes meer verbinding in de stad en ontwerpvergunning datacentrum Oosteinderweg ter inzage. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amstelveense Kinderraad heeft woensdag 1 juli 2 zelfontworpen kletsbankjes geopend bij het raadhuis. Wethouders Shara en Raad verrichten de onthulling. De bankjes zijn samen met kunstenaar Medi ontworpen tijdens een workshop over de verbindende kracht van kunst. Ze bevatten uitnodigende teksten in verschillende talen om spontane gesprekken tussen inwoners te stimuleren. Kinderburgemeester Levy benadrukte het belang van ontmoetingen in de openbare ruimte. De duurzame kunstbankjes zijn gerealiseerd met ondersteuning van de gemeentelijke afdeling Kunst en Cultuur en moeten bijdragen aan een inclusieve en levendige stad. En de ontwerpvergunning voor de bouw van een datacentrum aan de Oosteinderweg in Aalsmeer ligt tot en met 13 augustus ter inzage. Omdat een groot deel van deze periode in de zomervakantie valt, vraagt het college extra aandacht voor de inzagetermijn. De stukken zijn online en bij het raadhuis in te zien. Eerder zorgden de plannen voor veel discussie tijdens een informatieavond. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken een zienswijze indienen. Daarna verwerkt het college de reacties en beslist de gemeenteraad over een verklaring van geen bezwaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

0: in your car. Ron Rocks, jouw mooie baas.
1: Request.
0: Ja.
1: Ron at jamfm.nl.
0: Die kregen we namelijk hier binnen. Hoewel we wilden draaien die van Keno. Had ik dan beloofd in de tweede uur. Can't Hold Back. Geleverd door onze Jan. Jan, bravo. Oh, haha, geweldig, Jan. Reden genoeg om even iets harder te zetten namelijk.

0: van 9:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. En Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. En het kwik daalt vannacht naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewonersgroep Drechtje maakt zich zorgen over onderhoud openbare ruimte Duivendrecht en 5 jaar buurtcamping Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Bewonersgroep Drechtje, onderdeel van de vereniging Vrienden van Duivendrecht, uit zorg over de staat van het openbaar groen en het onderhoud van de openbare ruimte in het dorp. Naast problemen met overhangend groen en verzakkingen ontvangt de groep ook meldingen van bewoners over rondzwervend vuil en achterstallig onderhoud op verschillende plekken. Volgens Drechtje zorgen overhangende takken en overwoekerende struiken op meer locaties voor hinder en mogelijk onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. Drechtje roept de gemeente Ouder Amstel op om op korte termijn maatregelen te nemen, zodat de openbare ruimte weer veilig en verzorgd toegankelijk wordt. Wat 5 jaar geleden begon als een buurtinitiatief is uitgegroeid tot een vaste zomerse traditie in Duivendrecht. Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juli verandert het Vensterpark voor de 5e keer in een tijdelijke camping waar buurtbewoners 3 dagen samen vakantie vieren. De buurtcamping is onderdeel van het landelijk initiatief waarbij parken tijdelijk veranderen in campings voor bewoners uit de eigen buurt. Ondertussen is dit concept uitgegroeid tot een terugkerend evenement wat door vrijwilligers wordt georganiseerd. 5 jaar dus, een jubileum om te vieren. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: jam your summer with the station that makes you smile. This is the jamming summer.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

hele mooie tunes. Inmiddels ook binnengestroomd hier via roll@jamfm.nl. Ik zie iets van Narayana Michael Warren. Oh, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Goed, dat zal ik ook eventjes op het lijstje meenemen. Nog eventjes voor 10 uur. Dit zijn van die echte favoriete classics. Die je doodgewoon niet al te vaak hoort hier op Jam. Eigenlijk ook andere zenders, eigenlijk ook niet zo echt al te veel. Helaas. Maar hier hoor je ze.

0: Jam FM. Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder, zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de 3e etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet, al 1500 hectare is afgebrand. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Kinderraad wil met kletsbankjes meer verbinding in de stad en ontwerpvergunning datacentrum Oost-Enderweg ter inzage. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Amstelveense Kinderraad heeft woensdag 1 juli 2 zelfontworpen kletsbankjes geopend bij het raadhuis. Wethouders Shara en Raad verrichten de onthulling. De bankjes zijn samen met kunstenaar Medi ontworpen tijdens een workshop over de verbindende kracht van kunst. Ze bevatten uitnodigende teksten in verschillende talen om spontane gesprekken tussen inwoners te stimuleren. Kinderburgemeester Levy benadrukte het belang van ontmoetingen in de openbare ruimte. De duurzame kunstbankjes zijn gerealiseerd met ondersteuning van de gemeentelijke afdeling Kunst en Cultuur en moeten bijdragen aan een inclusieve en levendige stad. En de ontwerpvergunning voor de bouw van een datacentrum aan de Oosteinderweg in Aalsmeer ligt tot en met 13 augustus ter inzage. Omdat een groot deel van deze periode in de zomervakantie valt, vraagt het college extra aandacht voor de inzagetermijn. De stukken zijn online en bij het raadhuis in te zien. Eerder zorgden de plannen voor veel discussie tijdens een informatieavond. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken een zienswijze indienen. Daarna verwerkt het college de reacties en beslist de gemeenteraad over een verklaring van geen bezwaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdige verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen, maar niet melden van giften. En morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door. Maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan. En de reclamekaravaan rijdt ook niet. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Overdag zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewonersgroep Drechtje maakt zich zorgen over onderhoud openbare ruimte Duivendrecht en 5 jaar buurtcamping Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Bewonersgroep Drechtje, onderdeel van de vereniging Vrienden van Duivendrecht, uit zorg over de staat van het openbaar groen en het onderhoud van de openbare ruimte in het dorp. Naast problemen met overhangend groen en verzakkingen ontvangt de groep ook meldingen van bewoners over rondzwervend vuil en achterstallig onderhoud op verschillende plekken. Volgens Drechtje zorgen overhangende takken en overwoekerende struiken op meer locaties voor hinder en mogelijk onveilige situaties voor voetgangers en fietsers. Drechtje roept de gemeente Ouder Amstel op om op korte termijn maatregelen te nemen, zodat de openbare ruimte weer veilig en verzorgd toegankelijk wordt. Wat 5 jaar geleden begon als een buurtinitiatief is uitgegroeid tot een vaste zomerse traditie in Duivendrecht. Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juli verandert het Vensterpark voor de 5e keer in een tijdelijke camping waar buurtbewoners 3 dagen samen vakantie vieren. De buurtcamping is onderdeel van het landelijk initiatief waarbij parken tijdelijk veranderen in campings voor bewoners uit de eigen buurt. Ondertussen is dit concept uitgegroeid tot een terugkerende evenement wat door vrijwilligers wordt georganiseerd. 5 jaar dus, een jubileum om te vieren. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Jam FM, always smooth and funky. This is the jamming summer. Is Jam FM. Jam mix on with
4: NRG.
3: Smooth and funky to the bone.
5: Jam, jam.
3: Jam FM. Turn that damn music up.
6: Jam mix on. Jam FM.
3: Showtime.

0: Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Grotere en veiligere zwemzone bij Surfeiland in gebruik. En Zuidkant Stadshart maandenlang afgesloten door werkzaamheden A9. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Bij het surfeiland aan het waterfront is een grotere zwemzone geopend die met een ballenlijn duidelijk is afgebakend. Daardoor kunnen zwemmers veilig het water in en weten watersporters precies waar de zwemzone begint en eindigt. De nieuwe zwemzone sluit aan op het vergrote strand en is onderdeel van de verdere ontwikkeling van het recreatiegebied aan de Westeinderplassen. De aanleg is tot stand gekomen door een samenwerking van meerdere organisaties en de gemeente Aalsmeer. De zuidelijke oprit van het Stadshart is van 23 juli tot eind februari afgesloten vanwege werkzaamheden aan de A9. Waardoor automobilisten rekening moeten houden met omleidingen en enkele minuten extra reistijd. Volgens Rijkswaterstaat blijven het Stadshart, het openbaar vervoer en fietsverkeer goed bereikbaar. De afsluiting is nodig voor de aanleg van de verdiepte ligging van de A9 en maakt deel uit van de verbreding van de snelweg. Samen met de gemeente worden extra maatregelen genomen om de bereikbaarheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers zo goed mogelijk te houden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drecht-tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stond de automobiliste stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drecht-tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Jam FM takes it slow. This is The Quiet Storm. The Quiet Storm.